is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olá.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds gisteravond onder controle, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog de hele dag ter plaatse, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
2: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht en dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
1: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam twee keer op voorsprong, maar gaf die ook twee keer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan met nog één speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En Formule 1, de Brit Lando Norris, vertrekt van op de pole position in de sprintrace van de grote prijs van Miami in de VS. Hij was in de kwalificaties sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australiër Oscar Piastri zette de derde tijd neer. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en mogelijk onweer maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM.

je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloer op.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Bij de grote brand op het militair domein Kambeverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is geblust, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
2: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
1: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook telkens weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En tennis, geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitse Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Hij is 21. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
4: Nog tot

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is geblust, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
2: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
1: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar raakte nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd, na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. Tennis, geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het toernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zover raakte op een groot toernooi. Hij is 21. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

van Tante Kaat hier bij Melinda FM, maar wel de goede raad van Piet de Win. We zijn samen tot 10 uur deze voormiddag hier in de ontbijtradio. Met Mika net nog en relax, take it easy. Genieten van het verlengde weekend, al wil het weer niet 100% mee, maar het zou nog kunnen meevallen, beste vrienden. We gaan straks even rondneuzen op de site van het KMI.

0: Goedemorgen, je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. En als je nog geen plannen hebt voor vandaag, ik heb misschien een goede tip, want vandaag organiseert de wandelclub Koekelaren een prachtige bos- en veldtocht met vertrek aan zaal De Mokkenaren aan de Lekenstraat nummer 42 in Koekelaren. Geniet van een volledig landelijke en rustige wandelomloop waarbij je kiest uit verschillende afstanden. Afhankelijk van de route wandel je door mooie bosgebieden en rustige veldwegen. Je kan nog starten tot 3 uur vanmiddag, dus de Waze even instellen op het volgende adres. Lekenstraat 42 in Koekelaren.
1: Melinda FM 18 Piedewin.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

is een soort van ongegeneerd meezingmoment. Muziek van Albert Hammond en Albert West hier bij Melinda FM in de ontbijtradio en Give a Little Love. Straks nog meebrullen met muziek die ik speciaal voor je uitkoos. Rousseau komt er straks aan met Louise.

0: FM Airplay van de week.
1: We kennen haar van haar passage in Lift You Up. Met haar unieke stem en sterke podiumpresence weet ze telkens opnieuw te overtuigen. Dit is Maria Rack en Step Into The Sun.

0: Goedemorgen, de ontbijtradio op zaterdagochtend bij Melinda FM. Fijn dat je luistert. En mocht je voor vandaag nog geen plan hebben, willen je last minute nog wat geregeld krijgen, je kan altijd inspiratie gaan opdoen via onze Facebookpagina. Heel wat evenementen die hier in de buurt worden georganiseerd, pakken wij heel graag mee. En als je zelf wat organiseert, een van de weken of naar de zomer toe, dan hadden wij dat graag geweten. Dan kunnen we het meepakken op onze Facebookpagina en vertellen we er ook over hier in onze programma's.
1: Melinda FM, 18 Piedewin.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO. Uw vastgoed is onze missie.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Rijmans en Van Geel met Bordeaux. Ik heb me trouwens voorgenomen om ze deze zomer minstens één, maar liefst twee keer ergens live aan het werk te zien. Ergens in Vlaanderen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Zeven supporters van AA Gent die zijn veroordeeld tot werkstraffen en een stadionverbod. Ze drongen 3 jaar geleden 's nachts het Jan Breydelstadion binnen, vlak voor een wedstrijd tussen Club Brugge en Gent, en richtten er vernielingen aan. Verschillende West-Vlaamse burgemeesters langs het Ventilustracé die kondigen aan dat ze in beroep gaan tegen de pas verleende omgevingsvergunning. Actiegroepen en bedrijven reageren ontgoocheld, terwijl de windenergiesector en milieuorganisaties opgelucht zijn. In Heuveland is een man opgepakt omdat hij herhaaldelijk meubels en huisraad dumpte. De man die kon geïdentificeerd worden dankzij een mobiele camera. Een bakkerij uit Langemark Poelkapelle is uitgeroepen tot de zogenaamde winkel hier van het jaar 2026. Ondernemersorganisatie Unizo die bekroonde de zaak voor haar sterke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Oost-Rozebeke roept inwoners op om te controleren of hun identiteitskaart nog geldig is. Door recente stakingen bij Bpost zijn oproepingskaarten voor vernieuwingen nog niet bij iedereen aangekomen. Bij de jaarlijkse vrijwillige controleactie in enkele keuringsstations blijkt dat nog 18% van de caravans en kampeerwagens overladen is. In 2014 was dat nog 43%, wat wijst op een duidelijke daling. Na het olielek in de haven van Antwerpen zijn 4 jonge grauwe ganzen gered. Ze waren zwaar met olie besmeurd en lagen op de oever te sterven. De dieren die zijn overgebracht naar het vogelopvangcentrum bij ons in Oostende, waar ze nu gewassen en verzorgd worden. In Roeselare heeft Vlaams minister Hilde Grevits een analyse voorgesteld over de toekomst van de parochiekerken. Intussen kreeg 1/5 van de kerken een nieuwe invulling. Minder dan 3% ziet nog een exclusief religieuze toekomst. Bij 6 op de 10 kerken wordt een her- of nevenbestemming overwogen. Zonneweke mag zich in dit jaar 2026 officieel Wandelgemeente van Vlaanderen noemen. De gemeente overtuigde in wandelbeleving, infrastructuur en toeristische kwaliteit en haalde het van Tongeren, Borgloon en Heusden-Zolder. De stad Ieper zal tussen de jaren 2027 en 2030 4 Belgische kampioenschappen wielrennen organiseren, samen met Belgian Cycling en 4 lokale wielerclubs. Het pronkstuk wordt het BK tijdrijden voor elite-renners in 2030.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Love met muziek uit mijn en misschien ook wel jouw tienerjaren. Het was begin van de jaren 80 met Oh Yes I Do op deze zaterdagochtend in de ontbijtradio hier bij Melinda FM. De ontbijtradio, nog een vol uur. Daarna is er natuurlijk nog heel wat anders te beleven op de radio. Je kan altijd via onze website eens gaan kijken wie je vandaag nog allemaal kan verwachten. Maar de Melinda's top 30 die zit er straks nog zeker bij vanaf 12 uur. En don't forget, ik heb het daar straks ook al even aangehaald, als jij als individu of als vereniging wat organiseert hier in de buurt, dan had onze redactie dat graag geweten. Dan kunnen we ook jouw evenement meepakken in al onze programma's. En nu terug naar het belangrijkste, de muziek met Harry Styles.

Eagle Eye Cherry komt uit een muzikale familie, want zijn zus was Nene Cherry. Dus zijn zus is waarschijnlijk nog altijd Nene Cherry. Je hoorde hem met Save Tonight op deze zaterdagochtend in de ontbijtradio hier bij Melinda FM. Het wordt vandaag niet zo'n prachtige lentedag als de voorbije dagen. Wisselvallig, mogelijk enkele buien. Temperaturen ergens hier bij ons rond de 19 graden.

0: Goedemorgen, de ontbijtradio bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. Straks, onder andere, heb ik nog muziek van Donna Summer. Ik heb André Hazes voor je klaar liggen. Maar eerst is er zometeen nog Tom Brown. Dat is die van Funking for Jamaica.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Well, they found my husband a few days later. Yes. The funeral's tomorrow.
1: Ik nam je helemaal terug mee naar 1974. Net nog muziek van Donna Summer en The Hostage. Van vrijdag 22 mei tot en met zondag 24 mei staat Nieuwpoort opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de visserijfeesten. 3 dagen lang draait alles rond de lokale trots. Noordzeevis, maritieme tradities, gezellige optredens en warme sfeer aan de handelskaai. Met de vismoeselmarkt, live muziek, rondleidingen, kinderanimatie en een kermis wordt dit opnieuw een van de smaakvolste weekends van het voorjaar aan onze kust.
2: Melinda FM. Op een vrijdag in de kroeg.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Tina Turner en David Bowie hadden we twee wereldsterren op één plaat. Van David Bowie moesten we al afscheid nemen begin 2016. En het zal dit jaar 3 jaar geleden zijn dat Tina Turner ons ontviel. Ze stierf op 24 mei 2023. En dit is muziek van Bluff.

Dua Lipa, nog steeds één van de grootste van het ogenblik. Je hoort ze met Illusion helemaal op het einde van de ontbijtradio. Maak er een fijn weekend van. Ik zie je weer volgende week vanaf 8 uur.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Dit is De Barenbreker, gastronomie en toerisme.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Dag Barbrekerfans, de lente is weer in het land en met nog 2 maanden voor de boeg is het alweer bijna vakantie. Intussen maken heel wat verenigingen hun winterbalans op. Zo ook de 33 Masterchefs of Belgium, de oudste culinaire beroepsvereniging van ons land, gesticht in 1962 als orde der 33 meesterkoks van België. Ook dit jaar kozen de Masterchefs om hun jaarlijkse hoogmis van culinair België op te voeren in de salons van het Silt Casino in Middelkerken. Liefst zowat 300 gastronomen genoten van het magistraal banket, aansluitend introductie van tal van beloftevolle chefs, nieuwe masterchefs, clubmembers en ambassadeurs. En het mocht er zeker niet aan ontbreken om te genieten van talrijke hapjes en sprankelende champagne op de receptie.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Het magistraal banket van de 33 Masterchefs of Belgium onder leiding van executief chef Tim Saint-Germain van Salon Saint-Germain werd voorafgegaan door een intronisatie van nieuwe leden. En dit voor het eerst in de geschiedenis van de 33 Masters krijgt men met Koen De Vos van La Cravache Reckem en Bert Recour van Pagasus Poperingen een duo-voorzitterschap. Tegelijkertijd werd uitredend voorzitter Lieven de Meester feestelijk uitgewuifd en bedankt voor wat gij de jongste jaren verwezenlijkte. Een mooi portret ziet voorlopig zijn restaurant Arenberg in Heverlee. Kortom, de nieuwe voorzitters Koen De Vos en Bert Recour konden zich geen beter debuut voorstellen.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kg inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat.

0: carrosserie en car detailing? Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Oh yeah, elk moment muziek die je kent. Melinda FM.
5: De Retro Top 30. Welkom bij de jaren 80.
6: Nummer 5.

Dolce en Shut Up in Your Face. We gaan een kijkje nemen naar 2 mei 1981. En dan vinden we de Aer Lingus vlucht 164 werd vlak voor de landing op de luchthaven in Londen gekaapt. De vlucht die vloog door naar Frankrijk, waar de kaper die naar verluidt de vrijgave van het derde geheim van Fatima eistert, werd toen overmeesterd. En op 4 stond deze van de Jacksons.

0: Twee plaatsen winst voor Frank Deval en Angel of Mine op nummer 3. We gaan naar het Eurovisie Songfestival van het jaar 1981. En de winnaars waren toen deze van Buxvis op 2 met Making Your Mind Up.
1: Nummer

was toen nog een heel mooi nummer, maar ook lang hebben ze niet meegedaan in de muziekwereld. Bucksfizz, Making Your Mind Up op 2. De absolute nummer 1 hit was deze al voor een derde week, stonden ze toen al op 1 met Ultravox en Vienna. De Retro Top 5 met Mike bij Melinda FM.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Linda FM weerbericht.
1: Het wordt wisselend bewolkt en voorlopig nog droog. Na de namiddag neemt de bewolking aan de kust wel toe. En vanaf de latere middag gevolgd door buien die mogelijk vergezeld kunnen zijn van onweer. Maxima vandaag krijgen we een goede 20 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met onweerachtige buien aan de kust. En vanaf de middag morgen wordt het dan droger en verschijnen er meer opklaringen.

Hermitage en Go Down. Het zit erop voor vandaag. Straks krijg je nog Melinda's Top 30 te horen met Maarten. En ik ben er maandag om 6 uur terug met de nieuwe aflevering van de Vroege Vogels. Graag tot dan. Let me tell you.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes, dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepompt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
2: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade die is er, maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
1: De sector vraagt om parkings beter te beveiligen en de aangifteprocedure te vereenvoudigen. In Oostende is een man van 63 om het leven gekomen nadat hij van een balkon viel. Het gebeurde in het centrum, niet ver van het casino. Getuigen hadden hem zien vallen van enkele verdiepingen hoog en belden de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Het parket onderzoekt de zaak, maar zegt dat niets wijst op kwaad opzet. Op het militair domein in Leopoldsburg is uiteindelijk 20 hectare natuur afgebrand, dat meldt de burgemeester. De brand ontstond gisteren namiddag. In de loop van de avond kreeg de brandweer die onder controle, maar ze hebben nog de hele nacht nageblust. De brandweer is nog altijd ter plaatse, omdat er nog opflakkeringen mogelijk zijn. Defensie heeft code rood voor brandgevaar afgekondigd op alle militaire domeinen in Vlaanderen. Dat betekent dat je er niet mag gaan wandelen. In Nederland is een natuurbrand op een militair terrein op de Veluwe onder controle, dat melden de lokale hulpdiensten. De brand brak afgelopen woensdag uit op een schietterrein. Nederland vroeg voor het eerst het buitenland om hulp voor brand. Er kwamen brandweerkorpsen uit Frankrijk en Duitsland helpen. De kans dat bultrugwalvis Timmy het haalt na zijn vrijlating is klein, dat zegt marinebioloog Kelle Moreau. Timmy werd vanmorgen vrijgelaten uit zijn bassin en is de open zee ingezommen.
3: We mogen niet vergeten dat dat dier natuurlijk een heel lange, moeilijke periode achter de rug heeft. Dat het dier met serieuze gezondheidsproblemen kampt. En dus het is zo dat de wetenschappelijke consensus nog altijd blijft dat dus de overlevingskansen van het dier nog altijd als heel laag worden ingeschat.
1: Walvis Timmy lag wekenlang vast op een zandbank in de Oostzee. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien, maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30 met Maarten.
5: Luisteraars, een hele fijne middag en welkom bij de Melinda FM Top 30. Vorige week nog live van aan het Maritiem Instituut in Oostende. Deze week dan weer vanuit de home studio en het voelt altijd wel een stukje relaxer aan. De Melinda FM Top 30 van zaterdag 2 mei. Heel veel verliezers deze week, 16 dalers. Verder ook 6 stijgers. 6 platen zijn ook stationair deze week. En er zijn 2 nieuwe gezichten, die gaan we straks draaien op 24 en op 21. Verdwenen na 27 weken David Guetta en Teddy Swims en Tones and I met Gone, Gone, Gone. En Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, gaat eruit na 23 weken. En dan nog even de top 3 van vorige week. Toen stond op 3 Alex Warren met Fever Dream. 2 was voor Bruno Mars met I Just Might. En op 1 hadden we Shakira voor de 5e keer helemaal bovenaan. Come on.

Net als vorige week, genoteerd op 30. En dus een van de 6 zittenblijvers deze week. Dat waren Lost Frequencies. Samen met Nathan Nicholson. And So Much Beauty. Op 29, 1 plaats gezakt. Kygo, Khaled en Griffin. And Save My Love.

Ik zei het al, heel veel verliezers deze week. En deze jongens zijn daar helaas ook bij. Bazaar, vorige week nog 27. Nu op 28 met een nacht in Amsterdam. Dit is 27.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Timo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Timo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Grootste hit van dit moment in de Melinda FM Top 30, nummer 25.

Dinner Party, het liefdesliedje van Niall Horan, voormalig One Direction, is toe aan zijn derde week en zakt helaas van 23 naar 25. Dit is nummer 24, de eerste nieuwkomer van vandaag. Hier zijn Bebe Rexha en Faithless.

En ook Somber zakt verder weg in onze Melinda FM Top 30. Vorige week stond hij nog genoteerd op 22. Deze week op 23 met Homewrecker. 22 is deze week voor Begin Opnieuw van Bazaar.

0: Update.
1: De tweede nieuwkomer van vanmiddag vinden we op 21. Olivia Rodrigo en Drop Dead. Een eerste overzicht. Op 30 hadden we net als vorige week Lost Frequencies en Nathan Nicholson met So Much Beauty. 29 was voor Kygo, Khalid en Griffin en Save My Love. Bazaar in de nacht in Amsterdam stond op 28. Dan op 27 hadden we David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight, Rhythm Temptation en Smash Into Pieces. Somebody Like You kwam op 26 terecht. 25 was voor Niall Horan en Dinner Party. Dan op 24 een nieuw baby Rexha en Fateless met New Religion. Somber Homewrecker vonden we op 23. 22 was voor Bazaar en begin opnieuw. En net gedraaid op 21 in de tweede nieuwe van vandaag. Olivia Rodrigo met Drop Dead. Dit is 20, komt van 18. Dit is Kamraad.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
5: De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30. Nummer 19.

Vorige week nog 20, nu op 19. Eén plaats winst dus voor halverwege. En dat is goed nieuws voor Suzanne en Freek. En er is nog meer goed nieuws, want Freek is net terug van Denver. Volgt daar een gezondheidskuur. En voelt zich ondertussen weer helemaal fit om er weer tegenaan te gaan. En de optredens wat uit te gaan breiden. Dit is 18. Dit is Taylor Swift en Opal Light. Aha.

De nummer 17 in onze lijst van 2 mei, dat was Rumors van Thomas Gray. Vorige week nog 14, 3 plaatsen achteruit in zijn 11e week. Eveneens 3 plaatsen verlies voor de nummer 16. Daar vinden we Juste, Jackstyle en John met Turn the Lights Off. En net voor 1 uur krijgt u ook nog een heel klein stukje van onze airplay van afgelopen week. Mariah Rack en Step Into the Sun. Tot zo.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes, dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepompt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
2: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade die is er, hè. Maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
1: De sector vraagt om de parkings beter te beveiligen en de aangifteprocedure te vereenvoudigen. Op het militair domein in Leopoldsburg is uiteindelijk 20 hectare natuur afgebrand, dat meldt de burgemeester. De brand ontstond gisteren namiddag. In de loop van de avond kreeg de brandweer die onder controle, maar ze hebben nog de hele nacht nageplust. De brandweer is nog altijd ter plaatse, omdat er nog opflakkeringen mogelijk zijn. Defensie heeft code rood voor brandgevaar afgekondigd op alle militaire domeinen in Vlaanderen. Dat betekent dat je er niet mag wandelen. In Nederland is de natuurbrand op een militair terrein op de Veluwe onder controle. Dat melden de lokale hulpdiensten. De brand brak afgelopen woensdag uit op een schietterrein. Nederland vroeg voor het eerst het buitenland om hulp voor brand. Er kwamen brandweerkorpsen uit Frankrijk en Duitsland helpen. Iran zegt dat de oorlog met de VS waarschijnlijk snel hervat wordt. Dat heeft een Iraanse militaire verantwoordelijke laten weten. Het komt omdat Amerikaans president Trump ook het tweede vredesvoorstel van Iran heeft afgewezen. Een hervatting van de oorlog wordt bijna onvermijdelijk, zegt hij. Sinds 8 april is er een staakt het vuren. De kans dat bultrugwalvis Timmy het haalt na zijn vrijlating is klein, dat zegt marinebioloog Kelle Moreau. Timmy werd vanmorgen vrijgelaten uit zijn bassin en is de open zee ingezwommen.
3: We mogen niet vergeten dat dat dier natuurlijk een heel lange, moeilijke periode achter de rug heeft. Dat het dier met serieuze gezondheidsproblemen kampt. En dus het is zo dat de wetenschappelijke consensus nog altijd blijft dat dus de overlevingskansen van het dier nog altijd als heel laag worden ingeschat.
1: Walvis Timmy lag wekenlang vast op een zandbank in de Oostzee. En acteurs die met artificiële intelligentie gemaakt zijn, zullen geen Oscar meer kunnen winnen. Dat heeft de Oscar-academie aangekondigd. Er is veel te doen rond het gebruik van AI in de filmwereld, onder meer rond de AI-actrice die een Nederlandse onderneemster creëerde. De Oscar-academie benadrukt wel dat het gebruik van AI toegestaan blijft. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen- en onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Nummer 15.

Luisteraars, goedemiddag en welkom bij Melinda FM tijdens dit extra lange 1 mei weekend. Dit is de Melinda FM top 30. We zitten precies halfweg, want we draaiden net nummer 15 uit de lijst. Blijven staan in zijn derde week. Bruno Mars met Risk It All. De Melinda FM top 30 van 2 mei. Deze week 16 dalers, 6 stijgers. Verder ook platen die, 6 platen die stationair zijn en 2 nieuwkomers. Die draaiden we al op 24. Baby Rexha en Faithless met New Religion. En op 21 hadden we ook nog de nieuwe single van Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dit is de nummer 14 uit de lijst van vandaag. Vorige week nog genoteerd op 16. 2 plaatsen winst in een 11e week. Hier zijn Mal Smith en Niall Horan.

Op 13 was het nog even bezig met Max en Andy Grammer. The Thing I Love. Vorige week nog wel 2 plaatsen gezakt. 12 is stationair. Jelly Roll. And I'm good. Woo!

Dus Shanna Sparrow is toe aan week 23 en valt uit de top 10, gaat van 9 naar 11 met Die on This Hill. Een overzichtje alweer. 20 was voor Kamerad en Be Mine. Op 19 hadden we Suzanne en Freek met Halverwege. Dan op 18 Taylor Swift en Opalite. Rumors van Thomas Gray stond op 17. Op 16 draaiden we Juste, Jackstyle en John met Turn the Lights Off. Dan op 15 blijven staan Bruno Mars en Mars beter en Risk It All. Maan Smith en Niall Horan met Drive Safe ging van 16 naar 14. Op 13 draaiden we Max en Andy Grammer met The Thing I Love. I'm Good van Jelly Roll stond op 12 en het gedraaid Shanna Sparrow met Die on This Hill. Dit is 10. Dit is Harry Styles en American Girls.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: De grootste hit van dit moment in de Melinda FM Top 30, nummer 9.

Olivia Dean. Komen we straks nog eens tegen. Maar in ieder geval, dit was op nummer 9. Vorige week nog 8 met So Easy to Fall in Love. Het is tijd voor de snelste stijger van deze week.

miles away. Vorige week nog op 6, nu op 7. Miles Away van Offenbach. Trouwens, de heren waren afgelopen dinsdag te gast in het Franse Parc des Princes, waar ze de voetbalwedstrijd Paris Saint-Germain Bayern München mochten opwarmen. Collega Ron de Wit was erbij en vertelde mij dat het gewoon uitbundig, uitzinnig, fantastisch was.

0: Mojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
5: De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30. Nummer 4.

0: Shakira en Zoo haalden vorige week nog haar vijfde nummer 1 binnen. Helaas, deze week gezakt naar 4. Dat betekent dat we zometeen een nieuwe nummer 1 krijgen.
1: Dit is de top 3 van

0: Bruno Mars en I Just Might staat ook deze week op 2. Dus zijn wij toe aan een laatste overzicht. Dit is de top 10 van deze week. 10, Harry Styles en American Girls. Op 9, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Op 8, de snelste stijger van deze week. Van 21 naar 8, Teddy Swims en Mr. Know It All. Op 7 hadden we Offenbach en Miles Away. 6 was voor Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Olivia Dean, Man I Need, bleef staan op 5. Van 4 naar 1 ging Shakira met Zoo. Dan van 4 naar 3, Fleming en Meteor met Niet Nodig. Net gedraaid op 2, Bruno Mars en I Just Might. En dan zijn we dus nu toe aan de nieuwe nummer 1. En die is weggelegd voor Alex Warren met Fever Dream. Zo dadelijk ook nog de airplay voor de komende week. Candace Woodson en I'm Here Again. Na 2 uur is het tijd voor Frankie de Batselier.
1: De Melinda FM Top 30. Nummer 1.
2: Nummer 1.

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM. Airplay van de week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Heuveland is een man opgepakt omdat hij herhaaldelijk meubels en huisraad dumpte. De man die kon geïdentificeerd worden dankzij een mobiele camera. Een bakkerij uit Langemark Poelkapelle is uitgeroepen tot de zogenaamde winkel hier van het jaar 2026. Ondernemersorganisatie Unizo die bekroonde de zaak voor haar sterke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Na het olielek in de haven van Antwerpen zijn 4 jonge grauwe ganzen gered. Ze waren zwaar met olie besmeurd en lagen op de oever te sterven. De dieren die zijn overgebracht naar het vogelopvangcentrum bij ons in Oostende, waar ze nu gewassen en verzorgd worden. Verschillende West-Vlaamse burgemeesters langs het Ventilustracé die kondigen aan dat ze in beroep gaan tegen de pas verleende omgevingsvergunning. Actiegroepen en bedrijven reageren ontgoocheld, terwijl de windenergiesector en milieuorganisaties opgelucht zijn. In Roeselare heeft Vlaams minister Hilde Crevets een analyse voorgesteld over de toekomst van de parochiekerken. Intussen kreeg 1/5 van de kerken een nieuwe invulling. Minder dan 3% ziet nog een exclusief religieuze toekomst. Bij 6 op de 10 kerken wordt een her- of nevenbestemming overwogen. Zonneweken mag zich in dit jaar 2026 officieel Wandelgemeente van Vlaanderen noemen. De gemeente overtuigde in wandelbeleving, infrastructuur en toeristische kwaliteit en haalde het van Tongeren, Borgloon en Heusden-Zolder. De stad Ieper zal tussen de jaren 2027 en 2030 4 Belgische kampioenschappen wielrennen organiseren, samen met Belgian Cycling en 4 lokale wielerclubs. Het pronkstuk wordt het BK tijdrijden voor elite-renners in 2030. 7 supporters van AA Gent die zijn veroordeeld tot werkstraffen en een stadionverbod. Ze drongen 3 jaar geleden 's nachts het Jan Breydelstadion binnen, vlak voor een wedstrijd tussen Club Brugge en Gent, en richtten er vernielingen aan. Oost-Rozebeke roept inwoners op om te controleren of hun identiteitskaart nog geldig is. Door recente stakingen bij Bpost zijn oproepingskaarten voor vernieuwingen nog niet bij iedereen aangekomen. Bij de jaarlijkse vrijwillige controleactie in enkele keuringstations blijkt dat nog 18% van de caravans en kampeerwagens overladen is. In 2014 was dat nog 43%, wat wijst op een duidelijke daling.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Van enkele jaartjes terug, deze Shawn Mendes en When You're Gone hier bij Melinda FM. Dankjewel Maarten voor de top 30. Ik ben Frankie tot 4 uur deze middag. En wij mochten deze best afstarten met Vanessa Paradis uit 1992, Be My Baby. Wees welkom. Ja, het was een beetje wennen deze morgen. Een grijze hemel na al die dagen met een blauwe hemel. Nu Def Deemsdoop. Wees welkom.

Zoeken naar een rode draad. Wel, ik heb hier ook even gekeken. Er loopt hier inderdaad een rode draad, maar die laat ik dan ook maar netjes in het stopcontact zitten. Hanneme was dat. En nu nog even naar 2008 met een stevig nummertje. Best wel mooi eigenlijk, van Natalia. En Drop a Little bij Melin FM.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Alex Warren was dat, hier samen met de Jelly Roll en Bloodline, een nummertje van vorig jaar. Van 28 tot en met 31 mei wordt Oostende opnieuw de maritieme hotspot van de Noordzee tijdens Oostende voor Anker. Thema dit jaar: zorgen voor de zee. Bezoek de historische schepen en geniet van gratis activiteiten en voel de zee als nooit tevoren. Alle info op oostendevooranker.be. Nu even naar 1986. What have you done for me lately, Janet Jackson?

Deze gingen we nog even naar halfweg de jaren 70 met David Essex en Gonna Make You a Star. Zometeen zijn we toe aan de rubriek De Dag van. Vandaag worden er 2 dagen gevierd. Je hoort er zometeen

had dit misschien al even verteld vroeger, maar de dag van vandaag kan men niet meer zonder de camera. Het was natuurlijk Ed Sheeran hier op deze zaterdagmiddag bij Malin FM. We zijn toe aan de rubriek De Dag Van. Twee dagen worden er gevierd, waaronder één al de Internationale Dag van de Tonijn. Op de Internationale Dag van de Tonijn staan we stil bij hoe het tonijnvissen weer duurzaam kan worden en hoe belangrijk het is voor de wereld. De dag die is in het leven geroepen door de landen die het verdrag van Nauru hebben ondertekend. In het kleine Polynese eilandstaatje kwamen een aantal Oceanië-landen bij elkaar om gezamenlijk de jacht op tonijn te reguleren. De dag is bedoeld om aandacht te vragen voor de tonijnvisserij.

schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: mij.
1: Uit Nederland, Criss Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Op zaterdag 20 en zondag 21 juni vormt het centrum van de pannen opnieuw het decor voor de Parapan Cycling Days, een open internationale wedstrijd voor paracyclisten. Dit internationale bijzondere evenement liever brengt atleten met een beperking samen voor een sterk uitgebouwde tweedaagse wedstrijd. Alle info op parapan.be. En nu Glenn Medeiros met zijn hit Nothing's Gonna Change My Love For You. Vergeten we zeker niet. Deze zijn we toch al een beetje vergeten. Long and Lasting Love. Long and lasting.

was de groep Tavares. Deze uit 1977, Who Done It. En Tavares, ja, die ken je natuurlijk wel van de Monster Hit natuurlijk. Heaven Must Be Missing an Angel. Nu Christopher Holle, net nog voor 3 uur. Tot zo, Here to Stay.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM 24. Frankie de Batselier.

van eind jaren 90. Alanis Morissette en Thank You. Hopelijk zegt u dat ook voor de muziek die wij dagelijks brengen. Jouw Malin FM, DAB Plus in West-Vlaanderen. En voor de Midden- en Westkust via 107.8 en 107.2. We waren er ook allemaal wel een beetje gek van. In de jaren 80 met de nummer dat wij hier mochten beginnen na 3 uur. The Bangles en Walk Like an Egyptian. Nu Jaap Reesema. Goedemiddag. Soms weer.

Hun grootste successen waren ongetwijfeld in de jaren 80, deze uit 1982. Bananarama was dat hier bij Melinda FM. Nu naar 71 met Lynn Anderson en het mooie Rose Garden.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

dacht dat dit haar doorbraak was hier bij ons. Laura Pausini en La Solitudine uit 1993. Morgen zondag 3 mei ben je van harte welkom op de gezellige tweedehands handwerkbeurs in het Vrije Tijdcentrum Zomerloos te Gistel. Ontdek een ruim aanbod aan handwerkmateriaal en inspiratie. De beurs vindt plaats van 9 tot 16 uur en biedt een ideale gelegenheid voor iedereen die met een passie voor creatief handwerk bezig is.

mooie hit van Paul en Frits Kalkbrenner, Sky and Sand hier bij Melody FM. Terug naar de rubriek De Dag Van. We hadden al het vorige uur Internationale Dag van de Tournee. Het is ook vandaag Internationale Dag van het Naakt Tuinieren. En volgens de organisatoren moeten we naar een cultuur waarin bloot en lichaamsacceptatie meer genormaliseerd moet worden. Ieder jaar vieren we deze dag, de eerste zaterdag van mei, dus de dag van het naakt tuinieren. En is natuurlijk voor iedereen bedoeld. Ook is naakt tuinieren een activiteit volgens hen voor het hele gezin. Meer informatie over die dag is te vinden op www.wngd.com. Wat staat natuurlijk voor World Naked Gardening Day. Wel, begin er dan maar aan. Nu Madonna. Daarom gaan we naar 1985 hier met deze mooie Dress You Up.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

stevig werk van Mayday hier bij Melinda FM. Op 23 en 24 mei wordt Oostende opnieuw de plek voor honden en hun baasjes. Tijdens het groot Oostends Hondenfestival. Met de gezellige markt, wandelingen, parcours en volop beleving. Kom langs op domein Duin en Zee en geniet van een gratis weekend vol plezier met je viervoeter. Nu even wat rustiger werk hier van halfweg de jaren 70. Hier is Lou Rawls.

Mooie muziek ook alweer uit 2010 van Pink hier bij Marlene FM. Zometeen na 4 uur Studio Noord met Philippe. Ik laat u met Nick Kershaw. Won't let the sun go down on me. Nog fijn weekend, mooie zaterdag. Spreken elkaar volgende week terug vanaf 14 uur hier bij Marlene FM. Tot de volgende!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Bij de jaarlijkse vrijwillige controleactie in enkele keuringstations blijkt dat nog 18% van de caravans en kampeerwagens overladen is. In 2014 was dat nog 43%, wat wijst op een duidelijke daling. Na het olielek in de haven van Antwerpen zijn 4 jonge grauwe ganzen gered. Ze waren zwaar met olie besmeurd en lagen op de oever te sterven. De dieren die zijn overgebracht naar het vogelopvangcentrum bij ons in Oostende, waar ze nu gewassen en verzorgd worden. Oost-Rozebeke roept inwoners op om te controleren of hun identiteitskaart nog geldig is. Door recente stakingen bij Bpost zijn oproepingskaarten voor vernieuwingen nog niet bij iedereen aangekomen. De stad Ieper zal tussen de jaren 2027 en 2030 4 Belgische kampioenschappen wielrennen organiseren, samen met Belgian Cycling en 4 lokale wielerclubs. Het prongstuk wordt het BK tijdrijden voor elite-renners in 2030. Een bakkerij uit Langemark Poelkapelle is uitgeroepen tot de zogenaamde Winkel Hier van het jaar 2026. Ondernemersorganisatie Unizo die bekroonde de zaak voor haar sterke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Verschillende West-Vlaamse burgemeesters langs het Ventilus-tracé die kondigen aan dat ze in beroep gaan tegen de pas verleende omgevingsvergunning. Actiegroepen en bedrijven reageren ontgoocheld, terwijl de windenergiesector en milieuorganisaties opgelucht zijn. 7 supporters van AA Gent die zijn veroordeeld tot werkstraffen en een stadionverbod. Ze drongen 3 jaar geleden 's nachts het Jan Breydelstadion binnen, vlak voor een wedstrijd tussen Club Brugge en Gent, en richtten er vernielingen aan. Zonnebeke mag zich in dit jaar 2026 officieel Wandelgemeente van Vlaanderen noemen. De gemeente overtuigde in wandelbeleving, infrastructuur en toeristische kwaliteit en haalde het van Tongeren, Borgloon en Heusden-Zolder. In Heuveland is een man opgepakt omdat hij herhaaldelijk meubels en huisraad dumpte. De man die kon geïdentificeerd worden dankzij een mobiele camera. In Roeselare heeft Vlaams minister Hilde Grevits een analyse voorgesteld over de toekomst van de parochiekerken. Intussen kreeg 1/5 van de kerken een nieuwe invulling. Minder dan 3% ziet nog een exclusief religieuze toekomst. Bij 6 op de 10 kerken wordt een her- of nevenbestemming overwogen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Okay, het is zaterdag. Beginnen deden we met deze Bon Jovi Living on a Prayer. Het is schitterend weer buiten. Hopelijk staat jouw barbecue al op. Als het niet zo is, shame on you.

1994, deze Love is All Round, Red, Red, Red. Toen de band gevraagd werd een nummer op te nemen voor de film Four Weddings and a Funeral, mochten ze kiezen uit een aantal opties, waaronder I Will Survive van Gloria Gaynor. Maar ook Can't Smile Without You van Barry Manilow stond op de lijst. Maar ook natuurlijk deze Love is All Around.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Op woensdag 6 mei zet STAP West Veurne de deuren open van 16 tot 20 uur. STAP West is de stedelijke academie voor podiumkunsten waar jong en oud terecht kan voor muziek, woord en dans. Volg een workshop of geniet van toonmomenten. Kom alvast meer te weten tijdens de infosessies. De leerlingen nemen je graag mee op een leuke rondleiding en laten je de sfeer van dichtbij beleven. Tussendoor is er tijd voor animatie, een hapje en een drankje. En met een beetje geluk win je zelfs een gratis inschrijving. Woensdag 6 mei, Suikerspin 1, Veurne. Van 16 tot 20 uur.

blijven je overspoelen met de betere barbecue muziek. Daarnet nog Bruno Mars en deze was Gary Moore. Still got the blues. Straks Paul Garrick, maar eerst deze Cammy Bars. Dit is Highway Runaway.

Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Paul Garrick, de man heeft een van de meest herkenbare stemmen in de popgeschiedenis. De man zong ook How Long en The Living Years. Maar deze versie van When You Walk in the Room uit 1994 is een prachtige update van een echte klassieker. Want het origineel werd geschreven door Jackie DeShannon in 1963. Alsjeblieft.

About Damn Time. Je hoorde Lizzo hier bij Melinda FM. En daarnet ook nog de Hollies uit 1973. En dit is Years and Years. Ik zag ze zelf al een keer of twee live aan het werk. Zeker de moeite, zeker een aanrader. En dit nummer King uit 2025 was voor hen hun definitieve doorbraak. Hier zijn ze, de Britse band. Years and Years.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De brandweerzones in Limburg vrezen voor nog meer natuurbranden. Na de zware brand gisteravond op het militair domein Kamp Beverlo. Journalist Quinten Evers.
2: Dat betekent dat de grond nu al kurk en kurkdroog is. En het kan dan wel wat regenen. Maar ja, dan is die grond misschien wat natter geworden. Maar die achterstand die nu al is opgelopen, dat is een achterstand voor de rest van de zomer. Want als het dan terug een lange periode warm is, zal die grond opnieuw kurk en kurkdroog worden. En ze roepen daarom nu al trouwens op om extreem voorzichtig en waakzaam te zijn.
1: In totaal ging er zo'n 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is er ook nog altijd aan het nablussen. In de gevangenis van Wortel in de provincie Antwerpen is een gevangene gisteravond over een omheining gekropen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Volgens de lokale zender RTV wou de man een pakket oppakken dat over de gevangenismuur was gegooid. Het gevangeniswezen laat weten dat hij een gepaste straf zal krijgen. Het is niet duidelijk wat er in het pakket zat. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Vanaf vandaag stoppen daar opnieuw treinen, maar het is vooral vanaf maandag dat station een belangrijk alternatief zal zijn voor tijdens de werken aan de pre-metro-tunnel, waardoor er eigenlijk bijna een jaar lang geen trams rijden tussen Linker en Rechtroever en het treinstation. En de trein is daar een van de alternatieven, zodat al die tramreizigers toch nog kunnen blijven verplaatsen.
1: Het treinstation blijft zeker tot eind maart volgend jaar open. Het Israëlische leger heeft twee activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Spaans-Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkt een van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. Spanje riep al op om de man onmiddellijk vrij te laten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder al vrijgelaten. Sport. De Sloveen Tadej Pogačar heeft zijn derde ritzege gepakt in de wielerronde van Romandia. Pogačar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipowitz werd tweede, de Spanjaard Pablo Castillo derde. Pogačar blijft ook leider, morgen eindigt de ronde van Romandia. Eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen- of onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen dan minder buien, maar wel frisser.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 6 uur.

staat er een topplaylist het komende uur op ons te wachten. Zoals uit 1986 Sledgehammer van Peter Gabriel. Maar first things first, voor de Swifties onder ons is dit Taylor Swift. I had a

Morgen voormiddag, zondag 3 mei dus, organiseert MTC Varsenaren een kennismakingsritje van ongeveer 100 kilometer voor alle motorliefhebbers. Zowel voor leden als voor niet-leden. Het vertrek is om 9 uur aan tankstation Gabriels te Jabeke. Onderweg en de eindstop is een drankstop voorzien. Er wordt grotendeels gereden langs landelijke wegen. De deelname is 10 euro, drankje is inbegrepen. En voor meer info kan je terecht bij karien.dekeershieter@telenet.be.

SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.

Van vrijdag 22 mei tot en met zondag 24 mei staat Nieuwpoort opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de visserijfeesten. 3 dagen lang draait alles rond de lokale trots. Noordzeevis, maritieme tradities, gezellige optredens en een warme sfeer in de handelskaai. Met de vis smoeven Mart, live muziek, rondleidingen, kinderanimaties en een kermis wordt dit opnieuw een van de smaakjes.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

Clouseau tientallen hits heeft gescoord, was En Dans een van hun weinige nummers die de absolute eerste plaats bereikte in de Vlaamse Ultra Top 50. Het nummer stond maar liefst 4 weken op nummer 1. Het succes was zo groot dat het album, ook getiteld En Dans, uiteindelijk 12 keer platina kreeg. Ongekend.

SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.

noteren 1993 voor deze Crazy van Aerosmith. De videoclip van het nummer was zo'n succes op MTV dat het de carrières van twee dames lanceerde. Liv Tyler, je kent ze zeker uit Lord of the Rings. En niemand minder dan Alicia Silverstone, want zij scoorde de hoofdrol in de cultfilm Clueless. Ja, het kan je overkomen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Het gaat om twee mannen van 32 en 31 jaar. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Melanie Geraerts legt uit wat er gebeurd is.
2: Een man en een vrouw zouden in een dancing van 18 in Brussel een discussie gehad hebben met vier mannen. Bij het verlaten van die dancing zouden de slachtoffers achtervolgd zijn door die vier mannen, waarbij de wagen van de slachtoffers door een klapband tot stilstand kwam in Diegem. En vervolgens zouden de vier mannen uitgestapt zijn op het voertuig en beginnen slaan van de slachtoffers en zou een van hen een vuurwapen hebben getoond.
1: Daarna sloegen de vier mannen op de vlucht. De twee andere mannen zijn nog op de vlucht. Het onderzoek loopt. In Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser overleden nadat hij onder een vrachtwagen terechtkwam. Het ongeval gebeurde op de N70. Mogelijk had de vrachtwagen hem niet gezien. De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Vanaf vandaag stoppen daar opnieuw treinen, maar het is vooral vanaf maandag dat dat station een belangrijk alternatief zal zijn voor tijdens de werken aan de pre-metro-tunnel, waardoor er eigenlijk bijna een jaar lang geen trams rijden tussen Linker en de Rechteroever en het treinstation. En de trein is daar een van de alternatieven, zodat al die tramreizigers toch nog kunnen blijven verplaatsen.
1: Het treinstation blijft zeker tot eind maart volgend jaar open. Het Israëlische leger heeft twee activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Spaans-Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkt een van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. Spanje riep al op om de man onmiddellijk vrij te laten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder al vrijgelaten. Sport. De Sloveen Tadej Pogačar heeft zijn derde ritzege gepakt in de wielerronde van de Romandie. Pogačar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipovic werd tweede, de Spanjaard Pablo Castrillo derde. Pogačar blijft ook leider. Morgen eindigt de ronde van de Romandie. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm, bij zo'n 21 graden. Volgende week minder buien en frisser.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM.

Je kan niet beter starten op deze zonnige zaterdag nog met Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Het was mooi weer de afgelopen dagen en dat heb je ook gemerkt aan de zomerse muziek hier bij Melinda FM. Angel and Justice, What You Want. Fijne avond, mijn naam is Johan Dont. Wij zijn samen tot en met 8 uur hier bij Melinda.

noemden origineel de Ferris Brothers, opgericht in 1979 en later werd het in excess. Michael Hutchence is er al een tijdje niet meer. Hij stond aan de zang van in excess. In excess dus, Need You Tonight. Sammy Moore en Rien.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Haar televisiewerk en muziek is op de achtergrond verdwenen van deze Ingeborg Sergeant. Want ze heeft een eigen centrum dat genaamd is de Evolutie, waar ze zich richt op yoga en meditatie en persoonlijke ontwikkeling. Ook momenteel bouwt ze samen met haar echtgenoot aan een nieuw en een eigen yogacenter in Spanje. De eerste lessen die staan daar gepland in 2027. Medialuwte, zeker en vast, want hoewel ze minder op de voorgrond treedt in de media dan vroeger, is ze toch niet helemaal verdwenen en combineert ze haar werk in de gezondheidscoaching met haar passie voor yoga. Ze is getrouwd met Roland Keijaert en ze heeft één zoon. En dat is trouwens een bekende radio-dj, namelijk Robin Keijaert.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Een heerlijke radioklassieker en one hit wonder van deze Tiffany. En I think we are alone now. Ik denk dat niet, want ik ben zeker vast dat jij daar aan de andere kant aandachtig zit te luisteren naar die leuke tracks die door de speakers komen via Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het is een radioklassieker om werkelijk je vingers vanaf te likken, deze Flock of Seagulls. And the more you live, the more you love. Welkom in het tweede gedeelte van dit programma hier op zaterdagavond. We gaan richting de dance classics. En dat merk je ook in de variatie van de muziek in dit uur. Straks allemaal na 8 uur, maar eerst nog deze hit onder andere van Harry Styles.

Hoe zou het nog zijn met deze twee heren? Van die laatste weten we dat het niet zo goed gaat met Phil Collins. Je hoorde hem hier met Philip Bailey en Easy Lover. Steve Dillons, het leven gaat door zonder jou, moet je waarschijnlijk ook gezegd hebben tegen zijn ex-partner toen hij zijn nieuwe vriendin had. Beetje ambiance, voetjes omhoog en die handen ook. Steve Dillons.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op!
2: Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Belgisch werk op jouw radio nu met Soul Sister en Like a Mountain. We gaan hier ook bergen beklimmen. Dat doen we trouwens elke dag hier bij Melinda FM. Met de leuke fijne collega's hier. Vorige week zag je ons trouwens ergens live staan hier aan de kust. Hou die Facebookpagina maar en die socials van ons in de gaten. Want er gaat meer gebeuren komende zomer. Meer live in jouw buurt.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Met deze fijne van Christopher Holle in de achtergrond, Here to Stay, hebben we nog een paar platen te gaan. Voor het 8 uur wordt Chris Crossen Amsterdam, onder andere met Franske Bauer erbij. Maar we hebben ook nog Kane en Michael Stipe.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics. Hey.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Bulterig walvis Timmy is nog altijd weg naar de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werd hij vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf rond 4 uur vanmiddag een eerste teken van leven. Zo lijkt Timmy in de goede richting te zwemmen, maar het is afwachten, zegt maritiem bioloog Jan Haalters.
2: Wat we nodig hebben is een opeenvolging van signalen waaruit we een zekere snelheid kunnen afleiden. En aan de hand van die snelheid kan men zien of het dier nog leeft. Als blijkt dat die satelliettrekker meebeweegt met de zeestromingen, dan is dat natuurlijk een slecht signaal.
1: Bulterugwalvis Timmy zat in totaal zo'n 40 dagen vast in de Oostzee. In Oostenrijk heeft de politie een man van 39 opgepakt die ervan verdacht wordt potjes met babyvoeding te hebben vergiftigd. De feiten kwamen vorige maand aan het licht. De man kocht babyvoeding, deed er rattenvergif bij en zette ze terug in de winkel. De man wou het voedingsbedrijf afpersen. Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Op een luchthaven in Griekenland zijn 3 journalisten gewond geraakt bij een vliegtuigdoop. Het gebeurde bij een ongeval met een vliegtuigtrap. Die brak, waardoor zo'n 10 mensen ten val kwamen. Niemand verkeerde in levensgevaar. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na 2 doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu even...
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht, Dance Classics op Melinda.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.